0: Reroll. Ons simagat in haar meilites,
1: haar mitosoliacht,
0: haar bishroge,
1: agus haar nukes.
0: Boolishach, ik chachen dukes, de ihe scaliach de quischali.
1: Ijanta misha, kima kerstle,
0: agus misha, kuan de burke.
1: Sitra adrum spriel show, follow moment fween de credit of agus nischelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
0: Fill er de ruches, a hochte chlog, gach derdi on unsure, radio rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliach de quischali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, falam omuid fuin de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel eer de ruches, a hochtechlo gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.